de liefde en hij niet. Maar die liefde die is er toch. Hij stond daar schaperig op de deurpost en toch.